niet. Wat is het waard, hè? Gaat er roeien zien ze niet. Als je riet mij, dan droog je slagpiet. Am weer mij, dan is van droom in arrebi. Serem de weg, oh, serem de mieske zaak.